afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.

0: Inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, schat, ik heb wel
3: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is hij dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag. Iets Japandi.
9: Ibiza.
8: Ruim.
9: Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Oh, yellow.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
13: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
15: Hallo.
14: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
15: Ja, ik wil autotechniek studeren.
14: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
15: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
14: Ja.
15: En dan krijg ik misschien wat centjes.
14: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.

0: Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen op het podium en onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest is dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden, maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. De Amerikaanse president Trump is vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij zat in het presidentiële buitenverblijf Camp David in Maryland. Over de officiële reden wil het Witte Huis niets kwijt. Mogelijk zitten de nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen in Jemen op Saoedi-Arabië daarvoor iets tussen. Het Witte Huis heeft trouwens de perskaart van een CNN-journaliste afgenomen. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. CNN noemt het een aanval op de persvrijheid. Sport dan. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Tian de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste zevenkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers en Norwitz, die werd derde. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. En het is autoloze zondag vandaag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Je hoort Katrien Smet.
1: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
0: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag start regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomer met zachte temperaturen en zon.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bebat.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
1: Oei.
4: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
4: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook...
8: TUI, live happy.
7: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, Imoweb!
13: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: 5 vrijdagen,
15: 5 toplijsten,
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
16: Goedemorgen, 20 september. Laatste zomerdag zeker. Enfin, zo hebben we dat toch vroeger op school moeten leren. Your golden years. En voor de herfst het nieuws.
17: Nostalgie Plus. Goedemorgen. Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd nadat hij al een week in het oog van de storm loopt. Sheeran had zijn voorprogramma Macklemore geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen van hem op het podium. En onder druk van concertorganisatoren. Sheeran heeft zich nu voor het eerst laten horen tijdens een concert in Philadelphia in de VS. Hij was erg emotioneel en zei dat het nooit de bedoeling geweest was dat zijn concerten een politiek toneel zouden worden. Maar dat hij niet langer kan zwijgen en dat het verschrikkelijk is wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is. Kan Remco Evenepoel voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is straks de inzet in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. Zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het aan de vrouwen. En in ons voetbal heeft Anderlecht een goede zaak gedaan. Het won gisteravond makkelijk met 3-0 van Zulte Waregem. In de stand staat Anderlecht nu 5e. Zulte Waregem heeft 2 punten minder en staat 6e. Lommel en KV Mechelen bleven dan weer steken op een 0-0 gelijk spel. Trainer Frederik van der Biest van KV vindt dat zijn ploeg meer verdiende.
18: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
17: Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Het is vandaag autoloze zondag en dat is de uitgelezen kans voor onderzoekers om na te gaan wat zo'n dag nu doet met de luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat daarom in 5 steden tegelijk metingen uitvoeren. Katrien Smet.
5: We gaan dat doen in samenwerking met Telraam. Die organisatie heeft toestellen aan gevels van huizen. En die kunnen dan nagaan hoeveel wagens er passeren, hoeveel bussen er passeren. En we gaan dus een vergelijking maken van een gewone zondag en die autoloze zondag.
17: De metingen gebeuren in Aalst, Antwerpen, Beveren, Leuven en Vilvoorde. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
12: Procent Genen.
14: Met Bert Genen.

we like good music. Natuurlijk, anders stem je niet af. Hè. Op Nostalgie Plus. Aute Canley is dat geweest. De man ook van Funky Street. Nu met Sweet Soul Music. Ik heb trouwens eens opgezocht wanneer de herfst nu echt begint. In de winkel van David Degenau begint hij op 1 september. Maar astronomisch ligt het een beetje anders. Dan begint de herfst op de dag dat dag en nacht even lang duren. En dat is dit jaar op 23 september. Dus nog even wachten tot woensdag nu.

Serge Ademan die is gegarandeerd onderweg naar de studio op dit moment. Gisteren was te genieten van de muziek uit 1969. En vandaag neemt hij ons mee naar de jaren 70. Your Golden Years. En we herbeleven samen de geboortedag van Leonard Cohen. 21 september 1934.

92 zou hij worden. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. Morgen, hè, want hij is pas op 21 september geboren. Straks smijten we ook nog met taart en bloemen en met wensen voor een goede gezondheid voor iemand van bij ons die morgen ook jarig zal zijn. Luister maar.

0: Ja, die gaan wel een vermoeiende nacht tegemoet, denk ik. Narada, Michael Walden, samen met Patty Austin. En intussen probeer ik jullie warm te krijgen, en dat gaat wel lukken hoor, daar ben ik zeker van, om te stemmen op de Big Five van de rockmuziek. Ga maar eens naar onze site.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: 100% genen. Met

Potato Minutes, Mr. Postman, dat waren natuurlijk de Carpenters. Hier blijft het wel niet bij een minuutje. De postbodes beginnen 2 uur later aan hun job, hoorde ik. Maar goed, jeugdherinneringen nu van Gérard Lenormand. Zijn vriendinnetje is amper 15 jaar en ze zitten op dezelfde school.

0: de Silver Bullet Band. Ik probeer hier af en toe wat gitaar binnen te smokkelen om je te inspireren als je boven dat stemformulier van ons hangt. En ik kan me voorstellen dat het zo is.
1: Your Golden Years. Nostalgie
0: Plus. Er ligt er hier eentje klaar die nog wat stemmen kan gebruiken voor de Big Five van vrijdag. En dan gaan we met gitaren het beste uit onszelf halen. De Big Five van de rock. En dan mag Jimi Hendrix toch niet ontbreken, hè?

0: Hij speelde graag gitaar zonder dat hij een gitaar vast had, alleen maar met zijn handen. Dat was wel een van de typische houdingen van hemzelf. Zou hij erbij staan volgende vrijdag? Zoek het eens op. With a little help from my friends heb ik alleszins al zien staan.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: 100.

0: Ja, 2K wielrennen gaat bijna beginnen. Ik zag in een krant, misschien heb je het ook gezien, deze week de kop. Slecht nieuws voor Wout van Aert. Want 70-plussers gaan het er erg moeilijk hebben. Maar toen ik verder las, ging het uiteindelijk niet over de leeftijd, maar over het gewicht. Misschien toch geluk voor Van Aert.
1: Nostalgie Plus.
2: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Louis Neefs met de zondagmiddag Lilian en ook natuurlijk met de mama van Gunter Neefs in het achterhoofd. Feest voor Gunter morgen. Hij wordt 61.
1: Your golden years.

0: samen met jou genieten van de Flashback Top 40 zo meteen. Studio Stoel die maakt zich klaar voor de wissel van stem en ook van zitvlak. Serge is onderweg. Succes, Serge!
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusse invasie.
2: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, hoi, joh.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: Vijf vrijdagen,
8: vijf toplijsten,
7: vijf genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
9: Ja, en intieme detail over Bert Schene. Hij heeft een warme poep. Lekker zit op deze stoel. Dankjewel daarvoor, Bert. 2 over 10 het nieuws. Goedemorgen.
10: Een goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
11: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
10: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Koen. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
7: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman.
9: Jawel, we gaan dat bekende spreekwoord in de praktijk omzetten. Na regen komt zonneschijn. Voorlopig is het nat, maar de classics maken veel goed. Het is 20 september en ik ben er helemaal klaar voor. Nu jij nog. En Bert, je gelooft het nooit, die gaat weer koffie zetten voor mij. Dank je wel. Welkom bij de Flashback Top 40... Ik neem je tot 1 uur rechtstreeks vanuit ons radiohuis mee naar september 1978. Follow me, just follow me. En dit is volgens mij nummer 3. Nee, dit is niet waar. I'll give you wings, I set you fast. Dit is nummer 2. Follow Me van Amanda Lear. Maar wat staat er dan op nummer 3? Ik ben nogthans op tijd gaan slapen, hoor. John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. 1978 was het jaar van Grease, maar ze staan op nummer 3. En wat staat er aan nummer 1? De dames van Love and You're the Greatest Lover. Dat is ons vertrekpunt. Maar vanaf nu mag en kan jij de geschiedenis van de hits herschrijven door te stemmen via onze site nostalgie.plus of via WhatsApp 0700 800 900. Laat je stem horen en bepaal mee de grote finale. This weekend, where
7: the action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
8: Nummer 40.

0: Het gebeurt niet elke dag dat je een Maleisische zanger in de hitparade tegenkomt. Terwijl in 78 was dat zeker het geval, met veel succes. Een grote zomerhit, deze You Know I Love You, Tu Sais Je T'aime van Shake. Wel gezakt naar nummer 40, het was inmiddels september natuurlijk, hè. We hebben een aantal platen uit september 78 die in augustus nog niet voorkwamen. Wist jij trouwens dat Earth, Wind and Fire ooit een nummer van de Beatles opnamen? Got to Get to Get You Into My Life is een Lennon en McCartney-compositie van hun classic album Revolver uit 66. Omdat de Beatles meer dan voldoende materiaal hebben, geven ze Cliff Bennett en Rebel Rousers de toestemming om het op te nemen en het op single uit te brengen. Sterker nog, Sir Paul produceert het nummer. Resultaat een dikke top 10 hit in Groot-Brittannië en in het najaar van 78 een hitje voor Earth, Wind and Fire.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Nostalgie Plus.
1: September 1978 kijken we massaal naar sitcoms zoals Lisa en César en De Collega's. Het televisienieuws wordt regelmatig gelezen door de jonge Martien Tange, die in 78 haar televisiedebuut maakt.
2: Dank dat u bij ons was. Ik zal u missen. Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed.
1: En er is ook humor met Urbanus.

0: En we kijken ook naar de Nederlandse televisie, naar Avro Stopop en Veronica's Countdown. Dagboek van een herdershond, met in de hoofdrollen de Nederlandse acteur Kees Brussen en de Vlaamse acteur Jo de Meijeren. En voor de kleintjes Bassie en Adriaan.
1: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, hey, fijn dat jullie er zijn. Maar ik heb geen tijd voor jullie hoor. Ik moet eerst nog deze brief afschrijven.
1: Aan wie schrijf ik die brief?
2: Aan mezelf.

0: ogen stond hij op een zeer respectabele plaats afgelopen vrijdag bij het Leen de Marais in de Big Five. Franstalig Julien Clerc, vandaag weer eens een keer op de radio. Dankzij zijn nummer 37 notering in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Waar we nu toe zijn aan een nieuwe. Ha! En die komt uit Zwitserland. Dat gebeurt ook niet elke dag. Onze eerste nieuwe tweede nieuwe binnenkomer is een singer-songwriter en verdienstelijk pianiste uit Zwitserland, zoals ik al zei, die in 1972 een grote hit scoort in Frankrijk met La Musica. 1 jaar later vertegenwoordigt hij Zwitserland op het Eurovisie Songfestival 1973 met het lied Je vais marier Marie. Hij wordt 12e, maar hij blijft hit scoren in Zuid-Europa. En eind 70's gooit hij zich op de disco en scoort hits met Où sont les femmes, Got a Feeling en vooral met I Love America. Patrick Chauvet, nieuw, op 36.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je mening telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als de planeet ook telt.
7: Allokus, pro-planeet hier.
6: En voor als elke cent telt.
7: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
6: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
5: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: Verikabank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer tijd met je kinderen nodig?
8: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
9: Nog een keer, nog een keer.
6: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
10: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: De Flashback Top 40.

Wist jij dat Billy Joel ooit amateurbokser was? Ja, je ziet het nog steeds aan zijn neus. She's always a woman to me. Billy Joel. En hij staat waar hij staat, op nummer 35. Voorafgegaan door Patrick Juvet, binnen op 36 met I Love America. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus op zaterdag en zondag in nauwe samenwerking met Ment 55. De leuke zender op televisie met heel veel muziek, maar ook een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld om 2 uur vanmiddag de muziekshow. En een uurtje later je verzoekjes aangevraagd. En behandeld door Pieter van Keimeulen in Request. En deze namiddag om 5 uur is er ook nog Play That Song.

in 1978 deed de disco het natuurlijk bijzonder goed. En dat hoor je ook in deze lijst. Let's All Chant, Michael Zeger Band op 33. En daarvoor op 34, groot hit in Amerika. En ook in onze lijst van vandaag, Taste of Honey met Boogie Oogie Oogie Oogie. En 1978 was ook het jaar van Saturday Night Fever, maar vooral ook in september de opvolger, Grease. En daarom John Travolta en Olivia Newton-John op nummer 3. Nummer 2 is Amanda Lear en Follow Me. Love met You're the Greatest Lover. Dus je kiest voor Grease, You're the One I Want. Je kiest voor Amanda Lear en Follow Me. Of Love met The Greatest Lover. Maar jij mag er ook twee kiezen. En vele luisteraars hebben hun ultieme top 3 al doorgestuurd. En dat zorgt voor de nodige verschuivingen, want jij bent de baas. Jij bepaalt de top 3, de finale straks omstreeks 1:15. En laat de zon maar komen, hè, mannen. Met nummer 32, de Abdul Hassan Orchestra. En Arabian Affair bij Nostalgie Plus.

0: Dirk Daneels, zet je radio een beetje luider, want dan hoor je jezelf dadelijk hier bij Nostalgie Plus. En ik heb ook een plaat van een legendarische Britse band, 10cc heette ze. En op een gegeven moment kwam er een breuk. Kevin Godley en Lol Cream, die verlieten de groep. En toen dachten heel wat mensen van ja, nu is het wel afgelopen van 10cc. Scoren ze toch wel hun grootste hit ruim 3 jaar na het vertrek van Godley en Cream. 10cc, dadelijk op nummer, wat denk je? 31.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 2850 euro terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: De Flashback Top 40,
8: nummer 31.

You Know I Love You To Say Je T'Aime van Shake op nummer 40. Earth, Wind & Fire en hun uitvoering van Got To Get You Into My Life binnen op 39. Paul McCartney & Wings op 38. Deliver Your Children. En dit is Julien Clerc op 37. I Love America komt van de Zwitserse zanger Patrick Chauvet. Nieuw binnen op 36. Billy Joel, She's Always a Woman to Me op 35. Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie op nummer 34. En dit is de Michael Jagger Band, Let's All Chant op 33. 32 is voor de Abdul Hassan Orchestra met Around.

0: Muziek van eigen bodem, dit is Second Life. En die had destijds ook een hele grote hit met Susie Was Her Name. En de man achter Second Life. Dat is een trouwe luisteraar van Nostalgie Plus. Dus Dirk, nu heb je jezelf gehoord. Dirk Daniels is dat. Dat was de man achter Second Life. Nostalgie Plus op zondagochtend rechtstreeks vanuit ons radiohuis. Ja, ik kan zeggen, dit is het ook hoor. Maar eigenlijk is het officieel het mediahuis met heel veel radio. Ik kijk hieruit op de andere studio van Nostalgie. Is dat? Daar zijn ze ook bezig met iets heel tof. En jij bent volop aan het stemmen voor deze Flashback Top 40 voor de finale straks. Maar laat ons vooral niet vergeten dat er ook nog een andere hitparade is aanstaande vrijdag. Een van de 5 hitlijsten en dat wordt de Big 5 Rock. En in deze Flashback Top 40 met een hoog Grease gehalte heb ik een aantal toffe rock- en popplaten die kunnen fungeren als tip, als suggestie terwijl je aan het stemmen bent via onze site nostalgie.plus. Je hoort er bij Bert daar straks tussen 9 en 10 al een gouden oude van de Manfred Mann. En die groep die werd in de 70's voortgezet als Manfred Mann's Earth Band. De muziek die veranderde een beetje. En dit is een mooie suggestie voor onze Big 5 Rock. Manfred Mann's Earth Band, ze komen binnen op 29.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 29.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: 5 vrijdagen.
15: 5 toplijsten.
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
16: Nostalgie. Ja, ik heb toch even iets recht te zetten, hoor. Die plaat die ik net draaide van Manfred Mann's Urban kwam niet nieuw binnen. Ze stonden al in de lijst.
17: Your golden years. Nostalgie.
16: 1 over 11, goedemorgen, tijd voor het nieuws.
18: Goedemorgen. Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Je hoort Kathleen Jacobs.
19: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
18: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, dan begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 1 graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
14: De Flashback Top 40
15: met Serge Haderman. Nummer 28.

Donna Summer in de Flashback Top 40. Rumor has it op nummer 28. Ja, ja, dit is jouw top 3. Voorlopig in deze volgorde. Maar Mendelier, één plaats verlies. Follow me op nummer 3. Ik zei het er straks al, 78, het jaar van Grease. En dat betekent dat Olivia Newton-John en John Travolta één plaats winst maken, wel op de kap van Amanda Lear. You're the one that I want staat nummer 2. En 1 blijft 1. Love and the greatest of you're the greatest lover. Ben je het niet akkoord met deze gang van zaken, met deze rangschikking, met deze volgorde? Of heb je nog helemaal niet gestemd? Zeker doen, want jij bepaalt de top 3. De grote finale straks om 1:15 ongeveer. En je weet hoe het moet, hè? Via onze site nostalgie.plus of via WhatsApp.

0: De eerste twee hits waren up tempo. De derde was een ballad, The Darts, It's Raining. Zij staan genoteerd op nummer 27. Overigens kan je de volledige lijst van de Flashback Top 40 volgen via onze site nostalgie.plus. Marie-Christine Mareels uit Wetteren, dat zal je niet veel zeggen. Maar als ik zeg Emily Starr, gaat er ongetwijfeld een lampje branden. In 81 nam ze voor ons land deel aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Samson. Maar in september 78 scoort ze een hit in België, maar ook in Nederland. En dat kwam vooral omdat het plaatje heel erg veel werd gespeeld op Radio Mi Amigo Internationaal, die in 78 ook veel beluisterd werd in Nederland. Mi Amigo had op het toppunt van zijn bestaan in de Benelux, hou je vast, 5 miljoen luisteraars. Marie-Christine, oftewel Emily Starr, maakte ook een zwoele jingle voor Radio Mi Amigo.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

De Amerikaanse president Jimmy Carter, de Israëlische premier Begin en de Egyptische president Sadat ontmoeten elkaar op 2 september in Camp David, Maryland, Amerika, om een vredesakkoord tussen de twee landen te bespreken. 2 weken later worden de akkoorden ondertekend en dat betekent opnieuw vrede tussen Egypte en Israël. Iraanse legertroepen openen het vuur op relschoppers in Teheran, waarbij 122 mensen omkomen en meer dan 200 gewonden vallen. De politie in de West Midlands van Engeland start een grootschalige klopjacht wanneer de 13-jarige krantenjongen Carl Bridgewater wordt doodgeschoten nadat hij toevallig getuige was van een inbraak. De Salomonseilanden sluiten zich aan bij de Verenigde Naties. En op 28 september overlijdt paus Johannes Paulus I... na slechts 33 dagen actief te zijn geweest als hoofd van de

0: Dekkers is haar achternaam. En je hoort straks, als je heel scherp luistert, hoor je ze nog meezingen met Herman Brood. Want ze maakte deel uit van The Wild Romance. En Herman Brood die noteren wij ook in deze lijst. I Put a Spell on You in de versie van Didi, dus op nummer 25. De Amerikaanse band Boston scoort in 1977 een wereldhit met More Than a Feeling. De opvolger wordt de titeltrack uit hun album Don't Look Back, waarvan in de States de eerste 10 dagen reeds miljoenen exemplaren worden verkocht. Leuk weet je, Don't Look Back zou oorspronkelijk Arrival heten. Maar een van de leden van Boston kwam er nog net op tijd achter dat in Europa een groep genaamd ABBA was die een album hadden uitgebracht met deze titel. Oké, zet je radio, tv, pc, smartphone of welk ander toestel waarmee je luistert naar Nostalgie Plus iets luider, dan komt hij nog iets beter tot zijn recht. Een van mijn persoonlijke favorieten uit de lijst en een serieuze suggestie voor onze Big Five Rock van aanstaande vrijdag. Boston en Don't Look Back.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
6: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
7: En ik nog een boterhammetje.
6: Of een nieuwe gaming-laptop.
7: Ja, allee, kom, we zijn weg.
6: Ah, nu heb ik u, hè.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
14: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
15: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
13: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
14: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
18: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
19: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
20: De Brusselse invasie.
21: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
19: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
21: Oh. Niklas, daar, joh.
19: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete

0: Rimmel en Vlaanderen boven in de flashback op 40 hier bij Nostalgie Plus. Vlaanderen boven dus op nummer 23 in de lijst. In 1972 opent de musical Grease in New York. In 1972, dus niet in 1978. Met 3243 voorstellingen wordt het de langstlopende Broadway-voorstelling. Greased Lightning en Summer Nights komen uit de theaterversie van Grease. Summer Nights uit de film Grease is de opvolger op single dan van You're the One That I Want, dat we straks tegenkomen in de finale van de plezantste lijst van Vlaanderen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: John Travolta, Summer Night op nummer 22. Nieuw binnen, ook op 21 nieuwe binnenkomer. De Nederlandse band heet René, maar de zangeres van de groep is de echtgenote van gitarist René Nodelijk, dus een mannelijke René. De meisjesnaam van de groep René is dus René, maar de meisjesnaam van de zangeres is Anja Eksterkeet. Ze komen nieuw binnen op nummer 21.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: sweet nothings.
1: De Flashback
2: Top 40.
3: Muziek vrijgebodem, Second Life, Island in the Sun op nummer 30. Manfred Mann's Hurt Band. Davis on the Road Again op 29. Rumor has it, Donna Summer op 28. Ritz and the Dart, ze maken hun entree op nummer 27 met It's Raining. Muziek van eigen bodem, Emily Starr. No No Sheriff, nieuw op 26. Nederlandse zangeres Didi en haar uitvoering van I Put a Spell on You op 25. Boston, nieuw binnen op 24 met Don't Look Back.

0: Olivia Newton-John en John Travolta. Summer Nights, binnen op 22. Nederlandse band René, Sweet Nothings, zo net gespeeld op 21.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 20.

0: En dit is een tip voor onze Big Five Rock van aanstaande vrijdag. Een van de vele platen waar je op kan stemmen. En een van mijn persoonlijke favorieten uit deze Flashback 40. Saturday Night, Herman Brood. Er is Wild Romance. Dadelijk, nieuw op 19, The Commodores.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immos Koopman!
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Nostalgie Plus, nieuw.
8: In de Flashback Top 40.

0: Een late nazomerhit, maar dat gebeurde wel meer in september door de jaren heen. Het was een Belgisch koppel en ze konden ook nog een stukje zingen. Barry en Eileen, in 75 scoorden ze een waanzinnig grote hit met If You Go. Dit was Summer Wine op nummer 18, voorafgegaan door de nieuwe binnenkomer van de Commodores. Toen nog met Lionel Richie in 1978, Three Times a Lady op 19. Terug naar Greece. Olivia geniet van de opnames van haar eerste grote rol. Voor John Travolta is Greece bekend terrein. Lang voordat hij als acteur doorbreekt, speelt hij een klein rolletje in de musicalversie van begin 70s. In de film zingt hij 4 liedjes, Grease, Lightning en Sandy, en 2 duetten met Olivia, You're the One That I Want en Summer Nights. En voor de titelsong wordt beroep gedaan op Frankie Valli, maar dat is voor straks. You're the One That I Want, de titelsong en Hopelessly Devoted to You, die niet voorkomen in de oorspronkelijke musical uit 72, worden speciaal voor de film geschreven. En tegen de tijd dat Grease in première gaat, zijn de meeste nummers van de soundtrack grote hits geworden.
1: In de Flashback Top 40.

Voorheen zijn altijd verbonden met het jaar 1978. En in september kwamen ze hier binnen met Hopelessly Devoted to You. Samen, want John Travolta had niet veel te maken met deze song. Het was Olivia Newton-John solo op nummer 17. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 12 uur. Smakelijk als je aan tafel gaat. Dit is de absolute favoriet uit de lijst van de bekende acteur Dennis Michiels. Van al die prachtige boeken zoals 500 unieke one-hit wonders.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bebat.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Je hebt ze zeer zeker herkend. Je linkt ze aan de 60s, maar ook in de 70s waren ze regelmatig bij. De Moody Blues op nummer 16. Dadelijk nummer 15, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
3: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
2: De jongen was dus onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die over de dierenasielen. Daar kan je ze gratis ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijnse persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen, dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog sport. Woensdag staat Elise Mertens terug op het tennisveld nadat ze 2 weken geleden naar huis gespeeld werd in de halve finale van het dubbelspel op de US Open. Dit keer komt ze terug solo in actie op het WTA-toernooi in Singapore dat ze vorig jaar won. Ze speelt woensdag tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková of een kwalificatiespeelster. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Dat is mooi nieuws. En bij ons is de buitentemperatuur op dit moment 18 graden. Eén file waar je langer dan 10 minuten stilstaat, dat is op de E34A21 Rand Turnhout. Daar verlies je 13 minuten tussen Turnhout West en Turnhout Centrum. En dat komt daar door een ongeval.
4: De Flashback Top 40
0: met Serge Haderman.
4: Nummer 15.

0: Andrew Gold in de lijst der lijsten. De Flashback Top 40, het maandoverzicht hier bij Nostalgie Plus uit september 78. Met Never Let Her Slip Away, Andrew Gold. En nog net voor het nieuws. En dat was aan nummer 16, de Moody Blues met Had to Fall in Love. Hola, Amanda Lear is een plaats gezakt in jouw top 3. Met Follow Me van 2 naar 3. Oei, Luf, ook al een plaats naar beneden. Van 1 naar 2, You're the Greatest Lover. En dit is op dit moment jouw nummer 1. You're the one that I want, Olivia Newton-John en John Travolta. Ben je het niet eens met deze gang van zaken, dan kan je nog steeds blijven stemmen. Je mag meer dan één keer stemmen, hoor. En als je het nog niet hebt gedaan, dit is jouw laatste kans. En stemmen kan nog steeds via onze site en ook via onze gratis WhatsApp 0700. En dan 800, 900. Opkomstplicht is er niet, maar ik zou toch nog wel graag hebben dat je nog meestemt. Dancing Queen vinden alle leden van ABBA het beste dat ze ooit gemaakt hebben. Summer Night City uit 78 is zeker niet hun favoriet. De song komt moeizaam tot stand. Het afmixen kost een volledige week. Agnetha vindt het lied aanvankelijk maar niks. Maar later begint ze er toch van te houden. Summer Night City is een van de weinige ABBA-singles die niet de eerste plaats haalt. Maar vandaag bij Nostalgie Plus wel de hoogste nieuwe van de week.
1: Nieuw in de Flashback.

hoogste nieuwe voor vandaag. ABBA en Summer Night City. En ze komen binnen op nummer 14. Voilà. Deze komt eigenlijk uit 1973. Maar bij ons was het dat jaar geen hit, ondanks toch wel vrij veel airplay. Maar dat werd goed gemaakt in 1968. Een tip voor de Big Five Rock Nutbush City Limits. I can Tina Turner. I try.

0: De Flashback Top 40.
1: Herman Brood en zijn Wild Romance Saturday Night. Ze staan op nummer 20.
2: Once, twice, three times a lady.
1: De Commodores binnen op 19.
3: And I'll kiss you once, I'll kiss you twice, I'll hold you in my arms and drink your summer wine.
1: Belgische duo Barry en Eileen, Summer Wine op 18. Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Ze maakt haar entree op 17. En dit zijn de Moody Blues. Ze staan op nummer 16 met Head to Fall in Love.
2: 'Cause she's good for me, and it would really make me happy.
1: Eén plaats hoger, Andrew Gold.
2: To never let us slip away.
1: Hij staat op nummer 15. De hoogste nieuwe ABBA, Summer Night City, binnen op 14. De Bullshit Limit, dat zijn natuurlijk Ike en Tina Turner. En ze staan genoteerd op 13. Johnny Mathis en Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late, op nummer 12. En dan op nummer 11. Blondie.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM.
7: Doe doe doe doe doe.
5: Leef gerust.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
16: De Flashback Top 40.
17: Nummer 9.

0: onvermijdelijk verbonden voor eeuwig en altijd. Zelfs windsurfing van de Surfers, verbonden met de zomer van 1978. En het plaatje was zo succesvol dat het zowel in de Nederlandse als in de Belgische hitparade nog steeds in de top 10 vertoefde. Vandaag op nummer 8. En dit is een plaat met een heel stil begin. Zo stil dat ze volledig verdwenen is. Hey, waar blijven ze nu? Marshall en Haim, Dancing in the City. Weet je, we gaan eerst nummer 6 draaien, als jij het goed vindt.
1: Your golden years. Nostalgie Plus.

Frankie Valli. Met Grease. En dat nummer werd geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees. Weet je nu hoe het komt dat Marshall en Haynes ineens verdwenen waren? Wel, ik ga soms een beetje wild tekeer in de studio. Gelukkig zie je dat niet. En mijn hand kwam terecht op de knop van Marshall en Haynes. En toen was hij plotseling verdwenen. Dus het gaat helemaal niet om een mysterieuze verdwijning. Frankie Valli op 6 en dan de nummer 7. Maar je kan het allemaal volgen via de lijst. Nostalgie.plus.

0: Marshall en Hayne, Dancing in the City op 7, Frankie Valli op nummer 6. En nu maak ik tijd voor de top 5.
1: Meer tijd met je vrienden nodig?
2: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
3: Ching ching!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
9: De Flashback Top 40.
10: Nummer 5.

Luisa Fernandez, Lay Love on You, haar eerste hit op nummer 5. En dan op nummer 4 uit War of the Worlds, Eve of the War van Jeff Wayne. En nu wordt het spannend, hè? De stemmen zijn geteld. Onze finale. Jouw finale. Jouw top 3. En er is heel wat gebeurd. Er zijn ontzettend veel stemmen binnengekomen ook. En de oorspronkelijke nummer 1, die staat op nummer 3.

0: top 10 begonnen wij met Dire Straits op nummer 10. En dan La Bionda, One for You, One for Me op nummer 9. We hadden ook nog Windsurfing van de Surfers op nummer 8. En op nummer 7, Marshall and Hayne, Dancing in the City. Grease van Frankie Valli op nummer 6. Luisa Fernandez, Lay Love on You, noteren wij in een vijfde positie. Eve of the War van Jeff Wayne en de stem van Justin Hayward van de Moody Blues op nummer 4. En dan de top 3 die jullie heel lekker door elkaar hebben geschud. Het lijkt wel een beetje een milkshake. Dit was nummer 3. Oorspronkelijke nummer 1 naar nummer 3. Love and You're the Greatest Lover.
1: Nummer 2.
0: Amanda Lear en Follow Me. Bedankt voor al die stemmen. En onze Tony Talbot die je straks hoort, die heeft er met zijn onschuldige hand er een winnaar is het deze keer geworden, eruit gehaald. Tom Eekhout, jij wint een duo-ticket voor de cinema. Kies een mooie film uit. Met een partner naar keuze. Proficiat, iedereen die gestemd heeft trouwens. Super bedankt. En ja, 1978 was het jaar van Grease. Dus het kon al bijna niet anders. Alhoewel, op een gegeven moment stonden ze op nummer 3. Maar jullie hebben ze toch naar de eerste plaats gestemd. Olivia Newton-John en John Travolta. Op het einde van het jaar bleek het zelfs de best verkochte single te zijn. Deze You're the One That I Want.
2: Nummer 1.

0: cha-cha-cha.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
3: Kom schat, snel maar Excellent!
4: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
3: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor, Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
4: Ja, en nog een korting ook zeker.
3: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
4: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
6: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absolute zondewerp.
8: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: 5 vrijdagen,
15: 5 toplijsten,
14: 5 genres.
15: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
16: Nostalgie. De Flashback Top 40. Volgend weekend is Serge er weer voor jou met hits dan uit 72, maar ook uit 82. Your golden years. Zaterdag en zondag dus. Nostalgie.plus. En zometeen Supertramp. Goedemiddag, dit is het nieuws.
17: Goedemiddag. Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
18: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
17: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval. Onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China. Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter. Toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
15: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Welkom bij Nostalgie Plus met straks een van de strafste stemmen uit de 60s. Eentje die nu trouwens nog altijd in topvorm is. Tom Jones, die komt eraan. Maar eerst luipaardprins, felle kleuren en stekelhaar, dat is Rod Stewart.

0: Cool bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Er wacht een Nederlandse zanger op ons die bijna 60 jaar lang hits scoorde. En ook hier in ons land zeer veel fans had. Misschien wel meer dan in zijn eigen land. Komt eraan na onder meer Neil Diamond en deze van de Jacksons.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Verica Bank.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Your

Straks een nummer dat bij voetbal hoort, alsof het ervoor geschreven is. Maar dat was natuurlijk niet zo. Eerst Rob de Nijs, bijna 60 jaar hits, ook met zondag. Een ode ja, aan deze dag waarop je vroeger echt niks moest doen. Hè. Ja, de winkels waren dicht, geen mails, geen smartphone. Je moest je gewoon vervelen, maar dat was ook leuk. Luister maar eens.

T-Rex en Hot Love. En dan zakken we weer even af naar de 60s met You Never Walk Alone. Dat was eigenlijk helemaal geen voetballiedje. Het werd al in 1945 geschreven door Rodgers en Hammerstein voor de musical Carousel. En Jerry and the Pacemakers die maakten er pas in 1963 een pophit van. Ja, en dan kwam het op de voetbaltribune terecht, hè, waar het eigenlijk is blijven plakken. Van een musical naar het voetbalveld, dat is een behoorlijke transfer.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Meer tijd voor jezelf nodig?
2: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
2: Even helemaal niks.
1: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Vijf vrijdagen.
4: Vijf toplijsten.
3: Vijf genres.
4: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
3: Met in dit uur Doe Maar, ook Donna Summer, The Hollies en Suzy Quatro. Maar we beginnen met Queen. Your golden years. Jouw weekend is altijd een feest, hè, met... Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
5: Een goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land gegeven is. Dat werd al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. En de Nederlandse acteur Paul Hane stopt als de stem van Bert in Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hane is intussen 80, hij was 50 jaar lang de stem van Bert. Maar na de dood van Wim Schippers, dat is de stem van Ernie afgelopen zomer, vond hij dat ook zijn tijd was gekomen. Wie de nieuwe stemmen worden, dat is nog onduidelijk. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
4: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: voor wie je net bijkomt. Dit is Nostalgie Plus en Rare Earth vraagt al om je klaar te houden. Eerst John Fred, die hoorde de Beatles zingen over Lucy in the Sky with Diamonds. Verstond het helemaal verkeerd. Dacht dat ze Lucy in Disguise with Diamonds zongen. Ja, en dat misverstandje bracht hem bij deze titel.
1: Dit is Nostalgie Plus. Judy

0: morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh, Niklas, daar, joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren. Door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
14: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
15: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Last Dance van Donna Summer, die komt er ook nog aan. Maar nu dat ene zinnetje van Doe Maar. Er is geen bal op de tv. En begin 80's ja, had je ook maar een handvol televisiekanalen. Hè. Dus als er niks op tv was, dan was er ook echt niks te zien. Wat een contrast met nu toch.
1: Welkom.

wacht, pure 80's op jou met Glenn Medeiros. Je kan meebrullen. Nothing's gonna change my love for you. En Ellen Foley, die was eigenlijk overal thuis. Ze zong mee met Meat Love, was de vriendin van Mick Jones van The Clash, maar greep zelf ook haar kans in de spotlight. En hoe? Dit is We Belong to the Night.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

En de vrouwen die hebben het nu even voor het zeggen. Ik hoor mannen tot hier denken, hè. Is dat niet altijd? Enfin, Suzy Quatro, die met haar leren pak en basgitaar en generatie meisjes liet zien dat je in een rockband als vrouw ook gewoon de baas kan zijn. En straks ook nog Natalie Cole en Cloud.

0: Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Happy!
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
3: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
10: Geniet van het weekend samen met ons en de prachtige playlist Aha, Rolling Stones en Simply Red. Die heet je alvast welkom. Your golden years. En ik ook natuurlijk. Nostalgie. Wat fijn dat je er bent. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Nederlandse drugsmoord werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Begin september werd in Overasselt in Nederland een man van 51 om het leven gebracht. Een afrekening in het drugsmilieu. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft nu bewijs in handen dat de opdracht voor die moord in ons land is gegeven. Dat werd wel al vermoed. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een loods in België, waar precies is onduidelijk, met de opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Getuigen van Jehovah mogen vanaf nu plasma, bloedplaatjes of rode en witte bloedcellen krijgen. Nog altijd geen vol bloed. Maar het is toch een versoepeling van het totaalverbod op bloedtransfusies. Dat verbod heeft al aan veel gelovigen het leven gekost. Het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceden 24 uur lang op het circuit van Zolder, enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar van de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
9: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Jackson en Ben, straks Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Ik kocht dat album ook en kon daar uren naar luisteren, maar eigenlijk ook naar kijken, gefascineerd door die Egyptische afbeeldingen op de hoes. Boogie Wonderland, na Aha, groter dan Take On Me, toch in Engeland, want Take On Me bleef daar op 2 steken. Deze, die ging naar nummer 1.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s. Ja.

We brengen de zon in huis met Nostalgie Plus. Straks Gibson Brothers en Angelo Branduardi. Maar nu, If You Don't Know Me By Now. Kenny Gamble en Lian Huff schreven hem. Begin jaren 70, eigenlijk voor LaBelle, maar die wilden hem niet. Kwam terecht bij Harold Melvin en de Blue Notes. En die maakte er in 72 dan een hit van. En Simply Red pas in 1989. Een plaat met drie haltes. Ik vind de laatste eigenlijk de beste.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
0: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
0: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
0: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
0: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
0: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
0: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

is onderweg met het verhaal van Fernando en de mannen van Spandau Ballet. Die hebben een goede muzieksmaak. Dat bewijst de verwijzing in het volgende nummer. Listen to Marvin all night long. Ja, ze luisterden veel naar Marvin Gaye. De kunst om goede songs te maken moet natuurlijk ergens vandaan komen.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
1: Michel Follet om 5 uur in het weekend. En ondertussen zitten we nog een uur gezellig samen. Stuck in the middle with you. Graag zelfs. Your golden years. Steelers Wheel komt er zo aan. Een 4 uur, dit is het nieuws. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag. De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
3: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
2: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Dit is Nostalgie Plus en hier hoor je alleen de allergrootste classics met Frank Sinatra. Die ging een keer echt naar de maan. Oh ja, min of meer. Hè. Straks meer daarover. Ook David Bowie komt eraan en dit

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusse invasie.
6: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh. Niklas, hajo.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en

George Michael. Na Wham moest hij op eigen benen staan en dat ging eigenlijk heel goed. Het album Fate bracht 4 nummer 1 singles op. Dit is de titeltrack. Oh,

Love Unlimited Orchestra. En al die liefde brengt ons in hogere sferen met Spirits in the Sky van Norman Greenbaum straks. Maar eerst Fly Me to the Moon, astronaut Buzz Aldrin. Die speelde het tijdens de Apollo 11-missie in 1969. Ja, en daarmee werd de titel plots iets minder romantisch, maar meer een reisverslag. Hier is Frank Sinatra. Fly.

0: Wonder wordt 76, gaat opnieuw de wereld rond. Parijs, Amsterdam, New York, Los Angeles. Wij besparen hem één verplaatsing en halen hem gewoon eventjes naar hier. Bij Nostalgie Plus met Master Blaster.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee.

0: Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Straks vanaf 5 uur Michel Follet weer in je radio. Hij heeft een bijzondere playlist voor je samengesteld. Vol met mooie, heerlijke verrassingen. Morgen vroeg eerst Johan Henneman en daarna Leen. Het wordt weer een zeer goede week met Nostalgie Plus. Maar eerst nog even van het weekend genieten.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoopman!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Happy!
0: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
14: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
15: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
13: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
14: Oh, maar dat is correct.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
17: Ja, dat kan. Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
16: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
18: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
19: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
20: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
21: 5 vrijdagen.
0: 5 toplijsten.
21: 5 genres.
0: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
22: Nostalgie. Morgen, afscheid van de zomer. Maar nu is iedereen welkom voor een zomersuur 100% Follet. Your golden years. Nostalgie.
2: Een goedemiddag. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd bij VTM Nieuws.
5: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft. Zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Mm-hmm. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren. Maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
2: Het is nog niet duidelijk hoe zijn partij dat precies wil aanpakken. Voor N-VA moet dan weer het misbruik in de sociale zekerheid aangepakt worden. Dat heeft voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag.
12: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
2: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De bonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten werden al geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parquet voert een onderzoek. En in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo'n 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Maar de coach van Union, David Hubert, blijft voorzichtig.
23: We zijn 7 wedstrijden ver. Dit is goed van een goede start, maar daarmee heb je nog niks gekocht. Dus het is aan ons om heel waakzaam te zijn over hoe we onszelf blijven vertonen. Onze principes blijven verbeteren. Proberen constant weer die percenten te gaan verbeteren. En dat moet onze drive zijn.
2: Antwerp staat 13e met 7 punten. En het Belgische Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap. Het Solar Team bestaat uit studenten van de KU Leuven. De overwinning was voor Nederland. De teams raceten 24 uur lang op het circuit van Zolder enkel op zonne-energie. Vorig jaar won ons land de titel. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.
24: Follet op zondag
21: met Michel Follet.

0: is open deurdag bij Wings. Zoveel is duidelijk. Let them in. Ook de politie kwam over de vloer in 1972. Eerder ongevraagd, vermoed ik. Paul McCartney werd thuis gearresteerd omdat hij marihuana teelde in zijn achtertuin in Schotland. Maar de rechter zag in het cannabisplantje meer een spinazieblad. En McCartney kwam er vanaf met een boete van 100 pond. Prettige zondag. Zo meteen een andere Beatle die aanbelt, maar ook de Bangles, ELO, Jason Donovan, Jasmine en 3 Degrees wuiven de laatste dag van de zomer uit.
1: 100% weekend.

John Lennon in 1980. Hij verliet de Beatles op 20 september 1969 voor alle duidelijkheid. Maar dat bericht werd wijselijk niet officieel de wereld ingestuurd. Dus niemand wist die dag af van de split van de Beatles. En daarna kwamen die vier nooit meer samen in een muziekstudio. Na 69 voor een gezonde portie calorieën.

0: wereldwijd op de eerste plaats. Op 20 september 1969, dit hier, Sugar Sugar van die Archies. Grappig detail, de groep bestond niet eens. Het was de roepnaam voor een bende studiomuzikanten die inhaakten op het succes van een tekenfilmreeks, The Archie Show.
1: 100% van bij ons.
0: Afscheid van de zomer met een knappe Vlaamse productie van 1971. De tekst klonk na al die jaren een beetje gedateerd. Maar het haalde wel nummer 2 in de Vlaamse top 10 van toen. Rudy Anthony. Gisteren.

Rudy Anthony en Regen, Regen, Regen. Uitstekende zanger die in 1968 de beroemde liedjeswedstrijd Canzonissima won. Maar dat jaar mocht Vlaanderen geen liedje kiezen voor het Songfestival. Anders was hij onze kandidaat geweest. Rudy was overigens nooit beroepszanger. Hij gaf les aan de blindenschool. Op 20 september 1989 hielden de Bengals ermee op. De damesgroep had twee nummer 1 hits en daarnaast nog een handvol prettige liedjes, zoals dit.

0: De Bangles. Zangeres Susanna Hoffs ging daarna solo en trouwde met Jay Roach, regisseur van de Austin Powers reeks en Meet the Parents. Zometeen ELO. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh, goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Honderd procent Follet.

Vaste klant in 100% Follet. Ik betrap me er zelf keer op keer op hoe goed ik ze blijf vinden. ELO en Turn to Stone, opener van het geprezen dubbelalbum Out of the Blue. Vandaag is Henk Hofstede jarig. Misschien zegt de naam je weinig. Hij is de speelfiguur van de eigenzinnige, boeiende Nederlandse groep De Nits. In 83 namen ze een loopje met het landschap in de Lage Landen, in de Dutch Mountains.

0: Mountains.
1: Nou, en je denkt dan, de plaat blijft hangen, maar het is op cd, dus dat kan niet. Hè? De Nits vooral, met Bergen Verbeelding. Zanger Hofstede, hij is vandaag 75. We nemen afscheid van de zomer, lekker romantisch, met Percy Faith.
2: 100% instrumentaal.

0: De zoete zomer van Percy Faith en het team from A Summer Place. Goed voor 9 weken nummer 1 in Amerika in 1960. Nooit stond een instrumentaal nummer daar langer bovenaan.
1: 100% rust in het weekend.
0: Afscheid van de zomer.

Jason Donovan, eind jaren 80, Brian Hyland in de jaren 60 en Bobby Vinton in de jaren 70 hadden het hem al voorgedaan. In de jaren 90 kwam niemand meer op het idee om de kussen te hernieuwen. Geen romanticus. Maar in 72 was er romantiek bij de vleet met deze van Brett.

Red. Groep rond David Gates, die werd geclasseerd onder Easy Listening, begin jaren 70. Op 12 oktober komt het boek bij dit programma uit in samenwerking met Nostalgie Plus. De groep Red staat erin. Afscheid van de zomer, dat valt blijkbaar zwaar. Ook voor Jasmine.

0: Sinds haar dood blijft dit lied wel een wrange nasmaak hebben. Jasmine, Johnny Rivers hangt zo meteen ook aan de bel.
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: 100% Follet. No.

De pestkop. Terwijl 95% van de bevolking weer aan het werk is, vertrekt hij op sea cruise. Johnny Rivers, in Amerika een idool in de jaren 60. In de zomer van 71 dook hij weer op met dit retroplaatje. Gek genoeg alleen in Vlaanderen. Het haalde zelfs top 10. Op 25 augustus overleed acteur en musicalster Tim Curry, bekend van de Rocky Horror Picture Show. In 81 waagde hij zich aan een popalbum met deze bescheiden hit erop.

0: Tim Curry en Working on My Tan, bruine zonder zon, op de laatste dag van de zomer. Ondanks de zware beperkingen waarmee hij te kampen kreeg op het einde van zijn leven. Hij zat in een rolstoel onder andere, bleef hij actief tot het laatste moment. Tim Curry, hij werd 80 jaar.
1: 100% zomer.
0: Dit klinkt vertrouwd in de oren en toch, je zou Joe Dassin verdenken van een zonneslag. Ik ging alleen.

Dessin in het Duits, Italiaans, Japans en uiteindelijk ook even in het Engels. Want het werd voor de toerist in 5 talen opgenomen. Overigens, Dessin werd geboren in New York, dus dat Engels ging hem prima af. Dat Diana Ross een diva is en blijft, we wisten deze zomer nog op de Lokerse feesten, waar ze haar eisen stelde. Maar ook op 21 september 1999 deed mevrouw Ross moeilijk toen ze door de metaaldetector moest. Ze werd uiteindelijk 5 uur vastgehouden op de luchthaven van Heathrow na een akkefietje met een veiligheidsagent.

Diana Ross met de hulp van de Bee Gees in 85. Chain Reaction. Ik ga eruit met 3 Degrees. Het was warmer hè, deze zomer. Een van hun laatste successen, My Simple Heart. Dank aan Sen de Pape. Geniet nog van de laatste restjes weekend en zomer. Tot in de herfst.

0: zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is hij dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Een goeie avond. CD&V wil de regeling rond flexijobs aanpassen. De partij wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om er een flexijob bij te doen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd in het VTM-nieuws.
1: Ik denk dat het systeem effectief ondergraaft, zorgt voor heel veel frustratie van werkgevers die alles moeten zien te organiseren. Frustratie bij collega's die vaststellen dat hun collega er 1/5 niet bij is en dat zij er taken moeten bijpakken. Een flexijob is nodig, zeker in een aantal sectoren, maar je moet er wel voor zorgen dat er vandaag geen misbruik van wordt gemaakt zoals nu het geval is.
0: CD&V wil dat op tafel leggen bij de begrotingsgesprekken van de federale regering. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er net bespaard wordt.
2: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
0: In het oosten van Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Dat is een zweeftoestel met een driehoekig zeil. Het ongeval gebeurde al meteen bij de start. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Het gebeurde tijdens een plaatselijk evenement voor vliegeniers. De activiteiten voor de rest van de dag zijn geschorst. Het parket onderzoekt het incident. En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Denzel de Roeve van Union was tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
3: Het is een kwestie van er elke keer weer te staan. Het is niet zomaar een gegeven. En ik denk dat dat een hele grote verdienst is van de ploeg om weer een clean sheet en 2 goals te maken. Ik denk dat we heel goed bezig zijn, hè. Dat is duidelijk. Heel veel clean sheets, heel veel doelpunten. En het is aan ons om die lijn door te trekken.
0: Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En de Zwitserse Marlen Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was vandaag in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e, Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
4: Ja, ik ben misschien wel blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon de komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
0: Over een uur ongeveer beginnen de mannen eraan. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige periode en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. En dat nazomerweer houdt ook de volgende dagen nog aan.

0: je inspireren.
1: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
0: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
0: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

26 september viert ImmoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.

0: Goedenavond. In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
1: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden, 5 slachtoffers zijn lichtgewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
0: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
2: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen. En de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
0: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht, nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd 3e. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
3: Ja, ik ben zich wel blij met het gevoel dat ik vandaag had. En, ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
0: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maximaal tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.

0: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
0: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
2: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.